0: Tuli, Sandomi,
1: Sandomi,
0: Sandomi.
2: Pulls wagrow up 30 mizazit, rom tavi upro datsulat vigrznot. Simshu de itzheba story archevanit. Microbanki embisik tavazops real urat sauket as a sargebels ahalvadianana barse. Larshi epectorit sametum telhut procentamte. Dollarshi exum telrua procentamte. Embisi shihwela anabari asi procentit dasgoulia depositabis dasgovisa agentosmir. Gada yazri anabari. Airchi uketesi. Embisi bank zertiligi.
3: Gangashia, Gaudibert.
4: Video camera bigada amutsmet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhelit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsiya funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazgveulia.
2: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
7: Magistri, dargis lideri.
8: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
7: Telefoni 599-11-20-20.
9: Kweni biznesis zarmateba იწება აქ რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10